eskubaloi kontuetan, Bidasoa Irunek garaipenarekin hasi du EHF Europa Ligako multzoen fasea, Hafnar Fjordur islandiarrari 29-19 irabazita hartalekun.